0: Gerrit, ik ben Elfie, hè. Vertel maar, zo. Je gaat het is. Anders kan we niet tegen moeten, maar het zal voor jou de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier zeg, vraagje, moet je binnenkort weg geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van fuck de NVA weg, kun je er maar zo anders een pak verzorgen? Of ja, zeg maar wat jammer wat moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao ciao.
3: Oui, Zwanke, recule chez moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la raid, récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze zijn nu al kapot om in stand te houden. Als het maar duurt, zet maar eens een belletje. Dikke bij ze. Joe.